papa, dan mij even dragen, man, gaat je mulle puttaga. En geef me hele baan laai, boloi. En dat zand, man, kom maar af, bro.